FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goeienacht.

handen op je vingers. Doe het nog eens over. Klappen in de handen. Stampen met de voeten. Fluiten op je vingers.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5 uur. Goeienacht.
1: We got it together, didn't we?

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
3: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
3: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
2: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag neemt aan de kust de bewolking verder toe. Deze namiddag kunnen er wat lichte buitjes vallen. In de loop van de namiddag zijn er dan breder wordende opklaringen. Temperaturen liggen rond een aangename 21 graden bij een matige westenwind. Strandwatertemperatuur is 20,1 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een bomaanslag in Monaco. Daarbij zijn gisteravond 3 gewonden gevallen. Het gaat volgens Franse media om een koppel Oekraïners van tussen de 50 en 60 jaar oud. Zij verkeren in levensgevaar. Hun zoon van 13 raakte licht gewond. Een man liet een rugzak met explosieven in de hal van een gebouw achter. Hij is nog steeds spoorloos. Het parket gaat uit van een gerichte terreuraanslag. Bij het pro-Palestijns protest in Antwerpen gisteravond zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de politie.
4: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terrassen zaten met mensen erop.
3: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. Gisteravond kwam de gemeenteraad in Antwerpen ook samen over de vlaggen aan het stadhuis. Daar werd beslist dat de vlag voorlopig blijft hangen. 2 miljoen Belgen krijgen deze zomer voor het eerst te maken met de centenindex. Het gaat dan onder meer om mensen die werken in de bouw, in de metaalsector en de schoonmaaksector. Dat schrijft HLN. Tijdens de zomer worden heel wat lonen geïndexeerd. Enkel voor de hoogste lonen ziet dat er nu anders uit. HLN-journalist Timmy van Diepen.
5: Om één voorbeeld te noemen, de metaalsector. Het gaat om 2,81%, dat indexcijfer. Dus de eerste 2% valt weg boven de 4000 euro. Dus dat bedrag wat hij daarboven verdient, dat wordt dan nog maar aan 0,81% geïndexeerd. Dus dat gaat al gauw om enkele tientallen euro's die je eigenlijk minder krijgt dan je normaal gezien zou krijgen.
3: Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto krijgen die centenindex. Flexijobben wordt al maar populairder. Het aantal flexiuren is in 3 jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Partena. Vanaf morgen is flexijobben ook in elke sector mogelijk. Maar het is afwachten of dat voor nog meer flexiuren zal zorgen, zegt Partena. Je hoort Yves Stoks.
6: In de ene sector is het al logischer, makkelijker te implementeren dan in de andere.

0: strafschoppen. Nederland kwam als eerste op voorsprong, maar Marokko maakte in de toegevoegde tijd nog gelijk. In verlengingen werd niet meer gescoord. Marokko won uiteindelijk de penaltyreeks met 3-2. Het speelt in de achtste finales tegen Canada. En verder is ook Duitsland verrassend uitgeschakeld. Dat verloor na penalties van Paraguay. Paraguay neemt het in de achtste finales op tegen Frankrijk of Zweden. Die twee spelen vanavond nog tegen elkaar. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen, maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee.

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, hij eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

greep de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Super, super, super salon.
2: Super salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Super, super, super salon.
3: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

Gij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan.

staat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar van schrijven? Zijn het kruidekes daar van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoek?

En het krinkelende, winkelende waterding met zwarte kapotekken aan. Het stelde hem recht tussen oorkes flink en bleef daar een stondeke staan.

0: Le percepteur, message à quête, plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la... Tout le jour, mon cœur bat. Chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient. Avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag neemt aan de kust de bewolking verder toe. Deze namiddag kunnen er wat lichte buitjes vallen. In de loop van de namiddag zijn er dan breder wordende opklaringen. Temperaturen liggen rond een aangename 21 graden bij een matige westenwind. Strandwatertemperatuur is 20,1 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
2: Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendre.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
3: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
3: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
2: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Voor ouderwetse radio luister je

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat horen in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: GroenVoorzitter Ayman Hirsch heeft voor het eerst gereageerd op zijn aanhouding tijdens het pro-Palestijnse protest in Antwerpen gisteren. Daarbij werden 12 mensen opgepakt. De politie greep in omdat de betoging niet was toegelaten. De actievoerders gedroegen zich volgens de politie ook agressief. Hirsch ontkent dat en noemt de politie op zijn beurt partijdig.
4: Als je onpartijdig optreedt en een zwangere vrouw zegt ik ben zwanger, kan u alstublieft stoppen met mij zo hard vast te pakken, en dan ben je niet onpartijdig. De rol van de politie is om te deescaleren en de rust te bewaren. Om ervoor te zorgen dat de protestvoerders rustig hun protesten kunnen uiten, hun vrije meningsuiting kunnen uiten, en terwijl de openbare orde gewaarborgd wordt. Ze hebben gisteren hun werk niet oké gedaan.
3: In totaal werd Hirsch 5 uur aangehouden. De Economische Inspectie opent een onderzoek naar de verborgen kosten bij parkeerapps. Denk aan 4411 of Easypark. Uit recent onderzoek van consumentenorganisatie Testaankoop blijkt dat die apps vaak extra kosten verbergen en onduidelijk zijn over tarieven. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
5: Mensen zouden meer betalen dan ze verwachten. Blijkbaar zouden er ook kosten worden aangerekend als je een sms of een whatsapp krijgt om aan te geven of je parkeertijd voorbij is. Ook die tarieven die wil ik onderzoeken om te kijken of daar geen systeem ontwikkeld is dat er eigenlijk meer wordt betaald dan dat de klanten denken. Een leverancier heeft altijd de verplichting om op voorhand alle tarieven duidelijk te communiceren. En ik wil kijken of dat in dit geval gebeurd is of niet.
3: Welke apps onderzocht worden is niet duidelijk. Vlaams minister van Werk Sohal Demir verstrengt de regels rond arbeidsmigratie. Vanaf volgend jaar betalen werkgevers die arbeidsmigranten aanwerven €180 per aanvraag. Demir vindt dat werkgevers eerst Vlamingen aan een job moeten helpen. Pas als dat niet lukt, mogen ze buitenlanders aanwerven. Werkgeversorganisatie VOCA reageert teleurgesteld. Ze vindt de beslissing niet realistisch en de kosten te hoog. De bewolking neemt toe. Deze namiddag meer opklaringen, al kan er ook een bui vallen. Maxima tot 28 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog, bij zo'n 25 graden. Donderdag meer wolken, bij zo'n 25 graden. En ook de dagen erna hetzelfde weer.
1: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
3: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

Ike. Ikeske hele van der Linde. Maar allemaal zijn de taart als Brutoeg of als Loekerke. Zijn dode maskers. Allemaal worden ze stoppel zot van mij, allemaal. Alleen de vrouw van de Jean-Peter, die stak haar kot in brand omdat ik maar langs zou willen komen. En de madame van de dokter, dat was een aasgeur. Als die begon te branden en de maat van de pastoer, wat had die allemaal van?

zee. En Grond denk, van toen ik in die trang aan zat, toch te kal. Zou ze niet daar dan de laaien? En weten wat ik achteraf in sloos heb?

toen ik er zo stilletjes en alleen aan de stal stond, hoorde ik ineens, ah wel, wil je dat me doorremmen? En daar stond de champeter en de pastoor en meneer dokter. En de champeter die zei, miljarden, had hij van mij dat weet dat je weer terug ziet, stikt ze van hier ons kot in brand. En de dokter zei, en had hij van mij het weet, gooit ze in klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mijn maat heeft het precies al geroken. En zij er komt zelf, zij is wie ze allemaal bij, Paula en Rosa en Emily

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
0: Ah, wat? Maar ben die in deze kurkvloer geleid, dat, hè? Bij Revan?
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch nee.
0: Ja.
1: Kom eens hier en weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold.

Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark van Oostende opnieuw Wonderwaai. Een vrijplaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan. Of toch veel. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
3: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
3: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
2: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Noordzee Gold. Vintage Hits.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat horen in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De stroomprijs blijft 's avonds uitzonderlijk hoog, ondanks de frissere temperaturen. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En om 9:15 vanavond piekt de prijs zelfs tot net geen 600 euro. Vorige week was dat zelfs 1000 euro. Energie-expert Kenneth van Sina.
4: We zien dat de mensen de airco's blijven aanzetten en zijn echt wel op zoek naar die koeling. Dus dat is één effect. En aan de andere kant is er op dit moment minder wind, waardoor effectief de gascentrales de elektriciteitsproductie moeten opvangen, net op die belangrijke momenten 's avonds.
3: Voor mensen met een vast tarief is er geen probleem. Mensen met een dynamisch contract verbruiken 's avonds best wat minder. Ons kraanwaterverbruik piekt. Afgelopen vrijdag midden in de hittegolf tot het hoogste niveau in 5 jaar. In totaal verbruikten we in Vlaanderen meer dan 1,3 miljard liter kraanwater, ofwel 520 Olympische zwembaden. Het vorige record dateerde van 11 juni 2023. Het Britse chemiebedrijf INEOS daagt ons land voor de rechter, omdat ons land de vergunning voor een project in de Antwerpse haven in 2023 vernietigde. Later vroeg INEOS een nieuwe vergunning aan en die kreeg het ook. Maar de werf voor de etaankraker lag toen 5 maanden stil. INEOS eist dat ons land de schadevergoeding betaalt. In Monaco is de politie nog steeds op zoek naar de man die gisteren een aanslag pleegde op een Oekraïns gezin. De man liet een rugzak ontploffen in een appartementsgebouw. Daarbij raakten 3 mensen gewond. 2 van hen verkeren in levensgevaar. De Oekraïnse man zou een bekende oligarch zijn. Deze Vlaming, Johan Vertongen, woont vlak bij de plek waar de aanslag gebeurde.
5: Ik zag dat er heel wat mensen in paniek rondliepen. Ik ben er naar beneden gegaan met het gedacht van, dit is misschien een gasexplosie. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Wij hebben altijd heel veel politie hier op straat lopen. De camera's zijn altijd actief. Ons gebouw ligt vlak op de grens met Frankrijk, met Beausoleil. Dat is handen met kleine straatjes en steegjes. Dus die man, God weet waar hij nu zit, maar hij kan al heel ver zijn.
3: Het Openbaar Ministerie in Monaco geeft deze namiddag meer uitleg tijdens een persconferentie. En Kian Uytebroeks gaat als kopman van zijn ploeg Movistar naar de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg bekendgemaakt op sociale media. Uytebroeks maakt meteen ook zijn debuut in de Tour. Eerder reed hij al 2 keer de Ronde van Spanje en 1 keer de Ronde van Italië. Zijn beste uitslag was een 8e plaats. Uytebroeks smeekt op een plaats in de top 10. Deze namiddag bewolkt. Het blijft droog, al is lokaal een bui niet uitgesloten. Maxima tot 27 graden. Morgen geleidelijke meer wolken. Hier en daar enkele buien bij 25 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land bij opnieuw 25 graden. Daarna droog en zonnig.
1: Noordzee Cold. Zomerlang. Ouderwetse radio.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.
2: Douw niet zo duivies, drink niet zo duivies.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
3: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Noordzee Gold. Goedemiddag.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

De zomer wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum in Bredene, waar beats en muziek centraal zullen staan en het seizoen feestelijk wordt uitgezwaaid. De Fans Seizoen 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Di Maro en ook een optreden van Dont en The Hitman.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
3: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
3: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
2: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

Bezoekers de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Dendermonde, in Oost-Vlaanderen, is een jongen van 12 gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen, maar zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. De chauffeur zette de bus op slot terug op de stelplaats, zonder na te gaan of er nog iemand op de bus zat. Je hoort de grootmoeder van de jongen.
4: 10 à 11 ongeveer kregen wij een berichtje van de juf van. Kian die is niet op school. Dus ja, volle paniek. Beginnen bellen en doen naar iedereen. De buschauffeur heeft school uiteindelijk kunnen contacteren. En die heeft Kian daar al wenend en in alle staten aangetroffen.
3: Het ging opnieuw om een schoolbus van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Dat bedrijf ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. Supermarktketen Aldi zal niet meteen openen op zondag. Dat zeggen de vakbonden na nieuw overleg met de directie. Aldi wil zijn winkels openen op zondagvoormiddag. Het personeel dat dan wil werken zou extra geld of verlof krijgen. Maar het personeel staat daar niet om te springen en legt het werk neer. Er was vandaag sociaal overleg, maar de zondagsopeningen zijn daar niet besproken en zullen dus nog niet meteen ingaan. En rode duivel Axel Witsel verlaat zijn ploeg Girona al na 1 seizoen. Dat bevestigt de club op sociale media. Girona degradeerde dit seizoen uit de Spaanse hoogste klasse. Witsel speelde er 32 wedstrijden en maakte 1 doelpunt. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen. Eerder gaf hij wel al aan dat hij niet meer zou terugkeren naar België. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij 1 graad of 23. De dagen erna wordt het droger, zonniger en ook stilaan warmer.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, ik zou toch haarne kijken om voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
0: Ah, wat? Maar binnen een die ze kurkvloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch niet.
0: Ja.
1: Kom eens eens hier, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. Morgen woensdag begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. Later kunnen er wat wolken voorkomen en hier en daar een bui. Temperaturen morgen aan de kust rond de 21 graden. En de strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,1 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
3: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee. Gold.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. Morgen woensdag begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. Later kunnen er wat wolken voorkomen en hier en daar een bui. Temperaturen morgen aan de kust rond de 21 graden. En de strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,1 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
3: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
3: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
2: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Super Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Super Salon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Super Salon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een mogelijke aardverschuiving in het Belgisch voetbal. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Toby Alderweireld voetbalclub Antwerp overkopen van zaakman Paul Gijsens. Die kan een lening voor de club niet terugbetalen en moet dus verkopen. Dat schrijft HLN. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
4: Wouter van den Houten heeft niet alleen een verleden bij Anderlecht, hij heeft ook altijd wel benadrukt dat hij fan is van de club, dat hij supporter is van Anderlecht. Ja, als je dan plots eigenaar en dus de baas wordt van een andere club, ja, dan is dat toch speciaal. Hij gaat nu eigenlijk de club van zijn hart, Anderlecht, en zijn voormalige baas Mark Hoeken, beconcurreren.
3: Van den Houten was voorzitter van Anderlecht van 2020 tot 2025. Hij stapte vorig jaar op na herhaaldelijk protest van de supporters. De besparingen bij het KMI kunnen ervoor zorgen dat we grote rampen missen. Daar waarschuwt hoofd van de dienst Weersvoorspellingen David Degenau voor. Mensen die op pensioen gaan, worden maar deels vervangen en ook op de dotaties is de laatste jaren fors bespaard, terwijl het takenpakket net uitgebreider wordt. David Degenau.
5: Als je meer extreem weer hebt, is er ook meer vraag en ook van overheden om crisisberaad te houden, om meer specifieke informatie te geven. Er zijn meer crisisoefeningen, er is meer opleiding nodig. Dus ja, dat komt er ook allemaal bij. Wij spelen niet alleen een rol voor de veiligheid, maar ook voor de ganse economie.
3: Zo was er tijdens de hittegolf van vorige week bijvoorbeeld regelmatig crisisoverleg. Er kwamen vorig jaar 22% meer klachten binnen over autoverhuurbedrijven. Het waren er 423 en dat is een record. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg. Vaak gaat het om schade die het bedrijf aanrekent, maar die niet jouw schuld is. Consumentenexperte Safia Yashou.
6: Ja, de meeste klachten gaan eigenlijk over discussies achteraf over schade die daar ineens is. Krasjes, deuken, noem maar op. Maar er zijn ook klachten over verborgen kosten. Denk maar bijvoorbeeld aan een kinderzitje of een gps dat daar plots wordt aangerekend. Of een extra verzekering die niet nodig was. Of extra gereden kilometers.
3: Als je een auto huurt, maak dan zeker genoeg foto's, liefst met een medewerker erbij, en lees altijd de kleine lettertjes van het huurcontract. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof veegt het decreet van president Trump over het geboorterecht van tafel. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, zijn automatisch Amerikaanse burgers. Maar Trump vond dat alleen kinderen van wie één ouder permanent in het land verblijft, of Amerikaan is, daar recht op hebben. De rechters gaan daar niet in mee. En dat is een grote nederlaag voor Trump, want anti-immigratie is een van zijn speerpunten. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Sizo Berg zich geplaatst voor de tweede ronde. Voor de eerste keer in zijn carrière. Hij haalde het van de Fransman Hugo Humbert na een spannende vijfzetter. Het werd 2-6, 5-7, 6-4, 6-3 en 3-6. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden.
1: Noordzee Gold. Een zomer lang. Ouderwetse radio.
7: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
3: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.

0: Gold.
1: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al